0: Centrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken groen aanleg, alle tuinwerken groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg

0: bellen, taxi Kus bellen, 0473 113 333.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Ladies and gentlemen.

now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Rood Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op auto's-dewulf.be.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 3 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: trio, goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, neem aan auto's, sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op autos-dewulf.be.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.
3: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 uur tot 24 uur. En zondag van 11.30 uur tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

0: nieuwe oudgoud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 5 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Honey, move on now.

0: Ochtendprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde. Waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Club Morfeo, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, geef mijn auto sleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
2: Club Morfeo. Maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.

0: L 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: blauwe bessen.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
5: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
4: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

Zover als het oog kan reiken, zie ik ze. De schimmen die mij blijven achtervolgen, totdat ze als een schaduw over me heen vallen. Ze volgen me waar ik ook ga, als diepe gedachten die in mijn hoofd zijn vastgeklonken. Het zijn de schaduwen van jouw liefde, die ik nooit meer kwijtraak. Net zoals ik jou nooit meer kwijtraak. Je moet weten dat ik altijd alles met je heb gedeeld. Je wist alles van mijn gedachten en je was erbij als ik het zwaar had. En toch komt aan het goede een einde. Het is niet gemakkelijk te zeggen, maar ik zal je echt missen nu we elkaar niet meer zullen zien. Ooit, als ik oud en wijs genoeg ben, zal ik jouw bittere woorden weer kunnen verdragen. Woorden die als een koude wind om mij heen dwarrelen. Als ze me dan vragen of ik je heb gekend, dan lach ik alleen maar en zeg ik dat je een goede vriendin was. Als het doek dan definitief voor me valt, pas dan zul je mijn verdriet niet meer in mijn ogen kunnen zien. Ooit, als we oud en wijs genoeg zijn. Old and Wise, Alan Parsons Project.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Rumbeke heeft op en rond het sportpark Rumbeke 15 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Op die manier proberen we de parkeerdruk uit hier te verlichten, schepen van mobiliteit Piet Del Ru van Anders Roeselare.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
8: Het regionale nieuws.
9: De Hasseltse wijk Ter Hilst zal tegen 2050 volledig vernieuwd worden. Daarvoor worden 200 sociale huur- en koopwoningen mondjesmaat afgebroken. Die vernieuwing komt er om te voldoen aan de moderne energienormen van de Vlaamse overheid en om meer groen te creëren, al de sociale woonmaatschappij Wonen in Limburg. De overnemer van terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoekt bij Lier is bekend. Het hoogste bod van €21,5 miljoen komt van autodealer Den Otter Trucks met een vestiging in Meer.

0: Schilde komt een nieuwe brandweerkazerne op de huidige locatie in Parkske. De huidige kazerne verdwijnt en maakt plaats voor een nieuw gebouw dat de brandweer zal delen met de politie en het Rode Kruis. Schilde verwacht dat de bouw vanaf 2027 kan starten. Kermis Essenbeek heeft dit jaar opnieuw een snikhete editie beleefd, maar dat weerhield de bezoekers er niet van massaal af te zakken naar het jaarlijkse dorpsfeest. De organisatoren activeerden voor de derde keer op rij hun hitteplan met vernevelaars, ventilatoren en een waterput. De stad Tiene verzet zich samen met een zestigtal andere lokale besturen tegen de federale regeling die zegt dat enkel steden en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners een tegemoetkoming krijgen om hun pensioenfactuur te betalen. De gemeenten trekken naar het grondwettelijk hof met de vraag om die regeling aan te passen.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Vandaag is het zonnig en erg warm. Er verschijnen enkele wolken over de Ardennen en in de namiddag met kans op enkele plaatselijke onweersbuien. De maxima variëren van 25 tot 34 graden.
1: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop, we wedden dat we het hebben.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
3: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
2: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de fijnste classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.
1: Stadsradio, nieuwsflits.
2: Voor Eline van Rompuy uit Vilvoorde, een meisje van 20 jaar, is eten geen vanzelfsprekendheid, maar een dagelijkse strijd om te overleven. Door een verlamde maag is ze volledig afhankelijk van zondevoeding, wat haar elke maand honderden euro's kost. Het Belgische terugbetalingssysteem dwingt haar wel tot een harde rekensom. Samen met andere patiënten trekt ze nu aan de alarmbel. Niemand mag moeten kiezen tussen eten en financieel overleven.

Ik was even de weg kwijt in mijn leven en dus ging ik een stukje wandelen bij mij in de buurt. Ik kwam daarbij op een heuvel en klom naar de top. Ik kon vanaf die plek de hele stad zien liggen. Het enige geluid dat ik hoorde was het fluiten van de wind. Het leek wel alsof de tijd eventjes stil bleef staan. Op dat moment gebeurde er iets vreemds. Een grote adelaar kwam vanuit het donker aanzetten. Ik volgde zijn vlucht en zag dat hij recht op me afkwam. Ik hoorde een stem en ik moest er wel naar luisteren. Mijn hart gierde in mijn keel toen ik die adelaar hoorde zeggen: "Kom jongen, pak je spullen. Ik ben hier gekomen om je terug te brengen naar huis." Ik wist niet wat me overkwam. Ik vertelde het aan niemand, want mijn vrienden zouden maar denken dat ik stapelgek was geworden. Alsof ik een soort Jezusfiguur had ontmoet. Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Ik ging dus maar gewoon door met mijn dagelijks leventje. Ook al stelde dat niet al te veel voor. Maar ik bleef maar denken aan wat die vogel tegen me had gezegd. Dat ik mijn banden met vroeger moest verbreken en dat ik moest vluchten uit de klauwen van het dagelijkse bestaan. En opnieuw hoorde ik die woorden: "Kom, pak je spullen, ik breng je naar huis." Die adelaar heeft me geleerd om anders met mensen om te gaan. Tot nu toe zagen ze alleen maar een leeg silhouet als ze naar me keken. Nu is het tijd om mijn ware ik te laten zien. Ik laat alles maar achter me en zeg met een grote glimlach op mijn gezicht: "Gaan jullie maar verder met jullie leven. Ik heb mijn thuis weer gevonden." En dat alles na de vreemde ervaring op de top van Salisbury Hill. Geschreven door Peter Gabriel toen hij op het punt stond om Genesis te verlaten. Hij zag dit als een statement om zich definitief los te maken van zijn ex-collega's. Salisbury Hill bestaat echt. Het ligt in de buurt van zijn toenmalig huis. Peter Gabriel, Salisbury Hill.

104.9, dit is Radio Ommeland. Waar je ook bent, thuis of op het werk al. Ochtendblok houdt je gezelschap. Misschien ben je thuis en ben je op zoek.

0: zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
6: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33393. 88. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
7: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
8: Morfio, goedemiddag.
9: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
8: Ja, ja, we zijn al open hoor.
9: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
8: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
9: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
8: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
9: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
10: Oh, oké, neem maar notas sleutels en we zijn weg.
9: Oké, kom aan, let's go.
11: Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
12: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
13: Het regionale nieuws.
14: Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken die aangeklaagd werd voor de aanranding en verkrachting van 3 vrouwen. Hij zou zijn slachtoffers eerst hebben verdoofd en daarna misbruikt. Maar uit toxisch onderzoek blijkt volgens experts dat er geen bewijs is voor die verdoving. Opvallend, in eerste aanleg werd de man wel nog veroordeeld tot 10 jaar cel. In het station van Vilvoorde is zaterdag

0: zondagochtend een trein tot stilstand gekomen nadat enkele reizigers zonder geldig vervoersbewijs verbaal hadden uitgehaald naar de treinbegeleider. Hij was zodanig onder de indruk dat een collega hem moest vervangen. In Bree vindt komende zondag de eerste editie van het stadsfestival Wat Blief plaats. Op verschillende locaties in het stadscentrum kunnen bezoekers muziek, theater, dans, comedy en workshops ontdekken. Het festival is volledig gratis en zet sterk in op inclusiviteit. Cultuur is vaak duur, maar wij zijn ervan overtuigd dat het ook gewoon toegankelijk kan zijn voor iedereen, zegt de organisatie.
1: Mathieu Bonne is in Lago-Brugge Olympia begonnen aan een nieuwe wereldrecordpoging. De bekende ultrasporter uit Bredene wil op 7 dagen tijd 360 kilometer zwemmen, goed voor 7200 baantjes van 50 meter. De opbrengst gaat naar Pelicano, een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vandaag is het zonnig en erg warm. Er verschijnen enkele wolken over de Ardennen en in de namiddag met kans op enkele plaatselijke onweersbuien. De maxima variëren van 25 tot 34 graden.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

alle classics hebben we hier bij ons klaarzitten om op jou af te vuren. We doen het één bij één, ook in het ochtendblok bij Radio Ommeland. Welkom en geniet mee van al die herinneringen.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Directeur juf Karin Meersmans zei afgelopen maandag vaarwel tegen het onderwijs in Calvert Puur Sint-Amans. Na een carrière van meer dan 4 decennia gaat ze op pensioen. De leerlingen van kleuterschool De Regenboog in Calvert Puur Sint-Amans, haar eerste en laatste werkplek, gaven hun juf een passend afscheid.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio Ommel.

0: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Euroshop. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
7: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te blijven.

0: Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Dit is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

Jan is ladder zat en besluit een kortere weg naar huis te nemen over het kerkhof. Hij loopt over het kerkhof, hij struikelt over een steen en valt in een vers gedolven graf. Het lukt hem niet om eruit te komen en na een tijdje begint hij te roepen: help, help, ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder van de kerkhof hoort wat en gaat polshoogte nemen. Met zijn lamp komt hij bij het gedolven graf. Daar hoort hij: ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder schijnt met zijn lamp in het graf en zegt: dat vind ik gek. Volgens mij hebben ze uw kist gepikt. Een man komt thuis met twee grote emmers stalmest voor de tuin die hij had gehaald bij een boer in de buurt. Waar is dat voor? Vroeg zijn zoontje van 6 jaar. Voor de aardbeien, zei de man. Het zoontje staarde hem aan en zei toen: ik heb ze liever met slagroom. Mag dat ook? Marie staat met haar moeder onder de douche. Ze zegt: wat heeft mama daar? Mama zegt: dat is het paradijs. En daar past maar 1 sleutel op. De volgende dag staat Marie met haar vader onder de douche. Papa, wat heeft papa daar? Papa zegt: dat is de sleutel van het paradijsje. De volgende dag zegt Marie: papa, papa, ik weet wie de reservesleutel heeft. En dat is de buurman.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In het centrum van Larum is woensdag de reconstructie van de moord op taxichauffeur Marco Beka gestart. Onder politiebegeleiding werd al een van de twee hoofdverdachten naar de afgeschermde plaats delict gebracht. De straat is voorlopig afgesloten voor alle verkeer.

Welkom bij Radio Ommeland voor Brugge en Oostkamp. Als je in Oostkamp iets wil organiseren en je weet niet echt meteen hoe eraan te beginnen, dan kan je langslopen op de website oostkamp.nl.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en

0: AZ-tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ-tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op azetegels.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 99. 39. Het regionale nieuws.
2: Het Hassels bedrijf Hydrofix heeft een miljoenendeal gesloten met de Deense koffiereus Freehand Coffee Company. Hydrofix maakt waterfonteinen die verschillende smaken kunnen toevoegen aan kraantjes water. De komende jaren zullen de waterfonteinen in zo'n 3000 Deense bedrijven worden geïnstalleerd.
3: In Gent zetten een viertal Turkse moskeeën de deuren open van hun cafetaria om de WK-voetbalwedstrijd tussen Turkije en Australië live uit te zenden. De aftrap van de match vindt plaats om 6:00 AM, waardoor het voor veel horecazaken te vroeg is om open te gaan. De match is onder meer te volgen in de Sultan Kami Moskee aan Dampoort en in de Tevhid Kami Moskee in de Bloemekeswijk. De vroege timing van de wedstrijd heeft alles te maken met de locatie van het WK-duel. Er wordt namelijk gevoetbald in het Canadese Vancouver, waar het op dat moment 7:00 vroeger en dus nog 23:00 AM is op dat moment.
2: In Mechelen houden de flatwachters van de sociale woonmaatschappij Woonland de oudere en kwetsbare bewoners extra in de gaten bij dit hete weer. De flatwachters zijn vrijwilligers die de bewoners met praktische zaken helpen, maar ze hebben ook een sociale rol. Ik zeg de mensen bijvoorbeeld dat ze beter binnen blijven tijdens de hitte, vertelt flatwachter Luc de Haak. Dinsdag werden er geen brieven bedeeld in Limburg. Dat komt omdat een deel van de werknemers in het postsorteercentrum in Luik die dag staakte. In Wallonië was er een betoging tegen besparingen van de Vlaamse regering. Pakjes werden volgens Bpost wel normaal verwerkt.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag is het zonnig en erg warm. Er verschijnen enkele wolken over de Ardennen en in de namiddag met kans op enkele plaatselijke onweersbuien. De maxima variëren van 25 tot 34 graden.
4: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: wakker worden met de fijnste classics. Enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.
3: Stadsradio Nieuwsflits.
4: Hoe kan de administratieve last voor leerkrachten omlaag? Dat is de vraag waarover de eerste Raad van Onderwijzers zich buigt. Het is mijn vijfde onderwijsminister en de eerste die om zijn mening vraagt. Al dus nog een leerkracht uit Limburg, Roland Wijnen uit Hoeselt bij Bilzen.

0: in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30 uur.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. LKE Renovaties voor totaalrenovaties van A tot Z. Meer dan 15 jaar staat Kevin al in het vak en hij zorgt persoonlijk voor de goede uitvoer van de werken. Alle verbouwingen

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76.

0: Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2 zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
0: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
4: Gigolo. Hamelwadek.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Als je zegt dat je hoogintensief bent, denken mensen al gauw dat je om het minste wenend gaat weglopen. Om hoogintensiviteit bij mannen uit de taboesfeer te halen, schreef de Genkenaar Junior Leroy. Leroux bedoel ik het boek Intens Mens. Junior Leroux had een gewone, liefdevolle jeugd, liep geen verschrikkelijke trauma's op en heeft geen ernstige psychologische aandoeningen, schrijft hij in de proloog van zijn boek. En toch heb ik op de rand van het leven gestaan, mede omdat ik niet wist dat er een handleiding bij zo'n hoogsensitieve persoonlijkheid hoort. En dat had niemand mij ooit verteld en heb ik zelf moeten ontdekken, zegt de man.
0: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de politierechtbank van Aalst moest een tiener zich verantwoorden voor een ernstig ongeval. De jonge man was op het moment van de feiten 16 jaar oud en had nog geen rijbewijs. Bovendien reed hij ook onder invloed van alcohol.

0: massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: De heerlijkste en lekkerste.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Louis Osselaar uit Gent is in Zweden tweede geworden op het WK Hyrox. Dat is een sport die lopen combineert met krachtoefeningen zoals burpees, roeien en gewichtheffen. Opmerkelijk, hij droeg tijdens de wedstrijd een luier. Het gebeurt wel vaker onder sporters en daarom wil ik het bespreekbaar maken, zegt Osselaar in het middagprogramma bij de openbare omroep. De namen zeg je waarschijnlijk niet, toch is Hyrox de sporthype van het moment. Ook in Vlaanderen. Het is eigenlijk een soort fitnessrace.
6: De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft in samenwerking met het FAVV 3 mannen opgepakt in een onderzoek naar de grootschalige handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen. Bij gelijktijdige huiszoekingen in Nieuwerkerke, Genk en Hasselt werd meer dan 1000 liter aan niet vergunde producten aangetroffen en in beslag genomen.
5: Het bezoekerscentrum van het Lam Gods in Gent ontving zijn miljoenste bezoeker. Het schilderij van Van Eyck brengt elk jaar toeristen van over de hele wereld naar Gent. De gelukkigen mochten het Lam Gods gratis bezoeken en kregen ook bezoek aan de crypte. Het bezoekerscentrum opende in maart van 2021. Eens de coronacrisis voorbij was, is het bezoekersaantal geëxplodeerd. Aldus Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal. En daardoor hebben we meer bezoekers dan eerst verwacht. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Volgens getuigen vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij op zijn achterwiel. Twee terrasgangers raakten zwaar gewond, maar zijn intussen stabiel. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Hij legde een negatieve alcohol- en drugtest af. Het was ongelooflijk. In 2 op 3 seconden tijd was het ongeval gebeurd, al dus een ooggetuig.
6: Bijna 150 naakte mensen hebben door de straten van Brussel gefietst voor de 20e editie van Cyclo Nudista. Met de actie willen de deelnemers aandacht vragen voor de verkeersveiligheid, het klimaat en de volksgezondheid. Opvallend is dat verschillende deelnemers ook een deelfiets gebruikten. Dat gebeurde eerder ook in Londen, waar toen veel kritiek op kwam.
4: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag is het zonnig en erg warm. Er verschijnen enkele wolken over de Ardennen en in de namiddag met kans op enkele plaatselijke onweersbuien. De maxima variëren van 25 tot 34 graden.
4: 104.9 FM.

Harry en zijn vrouw Cynthia hebben het goed met elkaar. Ze verdienen een dik belegde boterham met het schrijven van hits voor allerlei artiesten. En omdat die liedjes bijna allemaal enorme hits worden, hebben ze volop hun werk. Dat ze nu gevraagd zijn door een van de topproducers van LA is voor hen dan ook geen verrassing. Of ze een paar liedjes voor dat duo willen schrijven, had de producer gevraagd. Ze zijn nu al een tijdje bezig en hebben al een paar nieuwe dingen voor het duo bedacht. Een van de liedjes springt er echt uit, vinden ze. En ze sturen dat ene liedje dan ook meteen naar de producer op. Barry krijgt na een tijdje een telefoontje van de producer. Mooie liedjes hoor, zegt hij. Luister hier maar even. Misschien wordt dit wel een hit. En over de telefoon hoort Barry de eerste tonen van zijn liedje. Maar echt blij is hij niet. De plaat draait veel te langzaam, roept hij nog. Maar de producer snapt er niks van. Hoe bedoel je? Dat lijkt maar zo. De stem van die zanger is gewoon zo laag. Barry moet er even aan wennen. Maar dan hoort hij het ook. Die zanger heeft gewoon een ongewoon donkere stem. Barry en Cynthia zijn er nu wel tevreden over. En na 40 jaar zeker, want dit liedje is al meer dan 8,5 miljoen keer gedraaid op de Amerikaanse radio. Te langzaam begin of niet? Dit was de hitlegende van You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers.

0: met meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 10 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de 2 doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie.
1: Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan heeft via zijn advocaat Omar Ossouidi gereageerd op de bijna aanrijding met een politievoertuig zaterdagavond in Randst. Zijn dochtertje belde hem in paniek op. Ze voelde zich onwel en vroeg om haar naar het ziekenhuis te brengen, aldus nog de advocaat.

0: Als je oud van de groot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Wat moet ik nu doen? Weer gaan werken. 76.281 euro, dat duizelingwekkende bedrag, moeten Lucien Koppers en Mariette Klerk uit Oost-Vlaamse Deurle bij Sint Martens laten me ophoesten voor hun waterfactuur. De oorzaak is een lekkende buis in hun kruipkelder. Na het doorgeven van onze meterstand kregen mijn ouders al meteen een afbetalingsplan opgestuurd. Dit is nog niet menselijk, zegt nog zijn zoon of hun zoon Wim. De waterleverancier Faris belooft een compensatie, maar de eindfactuur kan nog altijd hoog uitvallen, blijkt.

Nog nooit eerder had ik je zo mooi gezien als vanavond. Ik zag je stralen als het middelpunt van het feest. En ineens realiseerde ik me hoe geweldig je bent. Ik zat daar maar in een hoekje, terwijl jij alle aandacht voor je opeiste. Grappig om te zien hoeveel mannen juist aan jou vroegen of je met ze wilde dansen. Maar je sloeg elk aanbod beleefd af. Al die gelukzoekers, hopend op een klein succesje als ze bij jou konden scoren, moesten teleurgesteld afdruipen. Af en toe keken we elkaar even aan, met een blik van verstandhouding. Wij wisten wel beter. En ondertussen kon ik je nog meer bewonderen. Door de kleren die je droeg en door je nieuwe kapsel was je mooier dan ooit. En ik vroeg me voortdurend af, waarom zie ik dat nu allemaal pas? Alsof ik dat nog nooit eerder heb ontdekt bij jou. Alsof ik nog nooit heb gezien hoe je kunt stralen. Maar vanavond, toen ik al die gulzige mannen om je heen zag dartelen, kwam het plotseling aan. Nu begrijp ik waarom al die mannen zo graag bij je willen zijn. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken. Want één glimlach van jou naar mij zei genoeg. Ultieme liefde, zullen we het maar noemen. Daarom kan ik ongestoord en met een gerust hart met jou dansen. Met de hoofden dicht bij elkaar. Er is niemand meer, geen kapers op de kust. Alleen jij en ik. Dit is de plek waar ik wil zijn met jou. Ik zal nooit vergeten hoe je er vanavond uitzag. Jij als stralend middelpunt van het feest. Als mooiste prinses van het bal. Jij, de vrouw in prachtig rood. The Lady in Red. Chris de Burgh.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Politie kon een 31-jarige man uit Geel oppakken voor de verkoop van cannabis. Hij werd in het stadspark van Geel op heterdaad betrapt toen hij aan het dealen was.

0: mooie oud-goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
5: Taxi bestellen, taxi custom bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39. Het regionale nieuws.
7: Vrijdagnacht raakte één persoon gewond bij een steekpartij aan de parking van winkelcentrum Basilix in Sint-Agatha-Berchem. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Dat meldt lokale politiezone Brussel-West. De stad Genk gaat verschillende strategische gronden verkopen voor extra woningen, recreatie en bedrijven. Het gaat om 3 afzonderlijke dossiers die dinsdag ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad. De gezamenlijke waarde van de gronden worden op 2,5 miljoen euro geschat. Een gespecialiseerde firma onderzoekt vrijdag of er nog oorlogsmunitie onder de grond zit in de Gasthuisstraat in Geel. Eerder deze week werd bij rioleringswerken een obus uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. En de stad wil geen risico's nemen.
8: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Algemene Ziekenhuis Herentals brak maandagavond brand uit op de vijfde verdieping van het hoofdgebouw. Daarbij kwam het ook tot een agressie-incident. Dat was het scenario van een rampoefening voor de brandweer van de zonnecampen. De brand was dus niet echt. Deze omstandigheden boden de hulp- en ordediensten de kans om de noodprocedures grondig te testen in realistische omstandigheden.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 11 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de twee doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Inwoners van Bornem, Puur, Sint-Amans en Willebroek die Nederlands leren, kunnen ook deze zomer wekelijks blijven oefenen. De drie gemeenten organiseren opnieuw samen de zomerbabbels. Oefenmomenten waarop de taalleerders met vrijwilligers Nederlands kunnen praten.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden.
1: Madonna heeft bekendgemaakt waarom de lang verwachte biografische film over haar leven nooit van de grond is gekomen. In een gesprekje met een magazine heeft de zangeres laten weten dat filmstudio Universal Pictures de stekker uit het project heeft getrokken vanwege budgettaire problemen.

Het leven dat we samen leiden is mij al jaren erg dierbaar. Ik heb het gevoel dat we in de loop der jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. En geloof me, het is nog steeds heel speciaal dat we samen iets hebben. Maar toch is het tijd voor een verandering. Laten we nu eens alles achter ons laten en ergens naartoe gaan waar we echt samen kunnen zijn. Want het is alweer zo lang geleden dat we die kans hebben gekregen. Dat geeft niet hoor en het ligt zeker niet aan jou. De tijd gaat nu eenmaal erg snel voorbij. Maar als ik jou zo zie, dan denk ik wel eens, konden we maar weer eens verliefd op elkaar worden zoals toen. Zie het als een nieuw begin. Want we maken het onszelf nog wel eens veel te moeilijk. Laten we gewoon van elkaar genieten zonder al dat gedoe. Dus kom op, we stappen op het vliegtuig en gaan ergens heen waar niemand ons opmerkt. Net als vroeger in het begin. Dus wat dacht je ervan? Pak je koffers en jezelf bij elkaar. Ga met me mee en vlieg weg. Dan doen we net alsof we weer helemaal van voren af aan beginnen. Just like starting over. John Lennon.

0: 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Leuven was het weekend de place to be voor rasechte koopjesjagers en sfeerzoekers. Legendarische langste dag vierde de 39e editie. Grootser dan ooit met 2 dagen shoppingplezier in plaats van 1. Het was alvast een editie om nooit te vergeten, met tropische temperaturen en ook bontjassen.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Fio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met Kerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte streep.

0: 06 80 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. 't Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: De fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Het parket eist 2 jaar cel tegen een politieinspecteur van de zone Brussel-West die tijdens een diensturen cocaïne snoof in het commissariaat in de Brusselse Briefdragerstraat. De man staat ook terecht voor de diefstal van €225 uit een kluis in hetzelfde gebouw. Club C van Rockwerchter staat op een andere plek dan de vergunning voorziet. Dat laat het departement Omgeving weten. De opbouw van het podium werd 2 weken voor het festival stilgelegd nadat er stedenbouwkundige overtredingen waren vastgesteld. Het departement kondigt alvast een opvolgcontrole aan tijdens het festival. Het openbaar onderzoek naar het nieuwe stadion van voetbalclub Union is achter de rug en leverde zo'n 650 bezwaren op. 10% van de reacties zijn steunbetuigingen, klinkt het bij de Brusselse club.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Politie heeft een opsporingsbericht verspreid en dat een 34-jarige man die terecht stond voor een poging tot moord in Anderlecht zijn enkelband had doorgeknipt vlak voor de Brusselse Correctie Rechtbank hem maandag tot 15 jaar cel zou veroordelen. De beklaagde Bilal Haddouche stond onder elektronisch toezicht in voorhechtenis in deze zaak. Om 23 uur zondagavond knipte hij de enkelband door, was maandag niet aanwezig toen de rechtbank de straf uitsprak. Procureur vroeg zijn onmiddellijke aanhouding en de rechtbank doet nu de uitspraak.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De brandweer rukte uit naar een bedrijf in de Woestijnstraat in Hingenen-Bornem in de provincie Antwerpen. Daar was een brand ontstaan. Een brand in het bedrijf ontstond daar en werd snel opgemerkt door omstanders. Brandweerzone Rivierland kwam ter plaatse voor een grondige nakontrole. Omdat er rook in het gebouw hing, hebben we een tijd lang moeten ventileren.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 24 uur. En zondag van 11.30 tot 22 uur.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94.

0: Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland. Vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioen Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

Ze is wel het een en het ander gewend. Dat krijg je als je al jarenlang op straat moet leven. Soms klampt ze mensen aan. Meneer, kunt u me helpen? Weet u waar ik kan overnachten? Het is zo koud en ik kan nergens heen. Maar zonder om te kijken loopt zo'n man dan snel door. Hij steekt de straat over en doet net alsof hij haar niet hoort. Hij voelt zich ongemakkelijk en fluit zenuwachtig maar een liedje. Maar zij geeft het niet op. Opnieuw houdt ze een man aan. Hij blijft staan en bestudeert haar. Ze heeft betraande ogen en haar voeten zitten onder de blaren. Ze kan nauwelijks lopen en toch probeert ze het. Hij vraagt zich af, is er dan niemand die om haar geeft? Is er dan echt niemand die zich om haar bekommert? Hij kan van haar gezicht lezen dat ze het nodige heeft meegemaakt. Van het kastje naar de muur gestuurd. Van instelling naar instelling verhuisd. En nergens konden ze haar opvangen. De man vraagt zich af of iemand daar wel eens bij stilstaat. Voor hem is het zo vanzelfsprekend dat het ieder dag weer een gewone dag in zijn eigen paradijs is. Maar weten we wel hoe anderen zich door het leven moeten worstelen. Het wordt tijd dat we daar eens bij stilstaan. Another day in paradise. Phil Collins.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Voor veel jongeren verdwijnt het fluovestje zodra ze naar het middelbaar gaan. 5 studenten bedrijfsmanagement van de Hogeschool PXL willen daar iets aan veranderen met hun studentonderneming Visible Studios. Ze onderwerpen de reflecterende stickers die verkeersveiligheid combineren met een hippe uitstraling. Wij willen van zichtbaarheid iets maken dat jongeren echt willen gebruiken, klinkt het bij de studenten.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Een 26-jarige Palestijnse man uit Borgerhout is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel omdat hij het enorm bond had gemaakt bij een politiecontrole in Willebroek. Hij viel enkele politiemensen aan en beet zelfs in de bil van een van hen. Aanleiding van alles was een e-step die veel te snel reed.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: scherpe stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90.

0: Rode Bes, Blauwe Bes. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf.

0: auto's-dewulf.be.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, neem maar notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
4: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatsters verwacht je in Club Morfeo.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: Het gewest heeft een haalbaarheidsstudie besteld over de mogelijkheid om in het kanaal in Anderlecht te zwemmen. Er komt ook een meetcampagne ter hoogte van Seriakovi, de enige plek waar de waterkwaliteit vaak goed genoeg is om te zwemmen.
8: Een man van 89 is met zijn auto ingereden op een tankstation in Grotenbergen. De auto knalde op een pomp met CNG. De schade was groot, maar er was geen gaslek. De autobestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht. Toen het ongeluk gebeurde, was een vrouw aan het tanken. Zij zag alles gebeuren en was daardoor in shock. Ook zij werd naar het ziekenhuis gebracht.
7: Europees voetbal aan de kust. Union heeft beslist om voor zijn matchen in de Europese voorrondes uit te wijken naar het Batimon Solar Park in Oostende. Het eigen Joseph Marien Stadion voldoet immers niet aan de Europese normen. Bij de supporters zorgt die keuze voor vragen over de bereikbaarheid en opkomst midden in de week.
8: Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Ze hadden geen reddingsvesten aan, dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ook in april was er al een opflakkering van bootjes die probeerden de oversteek te maken. Er is dringend nood aan innovatieve steun, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen, aldus nog de Kaluwe.
6: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Vanmiddag is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Het blijft warm, maxima van 24 tot 25 en zelfs 34 graden. Vanavond en vannacht is het de kans op onweer die stilaan verdwijnt. Het wordt helder of licht bewolkt met kans op temperaturen die zakken tot minimaal 16 en 20 graden.
0: Dit is jouw Classic Station.
6: Dit is Radio Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Freddy Horion zal voorlopig niet opgenomen worden in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in Limburgse Rekken. Door de commotie over de komst van de zesvoudige moordenaar werd de procedure opgeschort tot er opnieuw sereniteit rond het dossier is.

0: klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook

0: hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 1 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: De rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland. Vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Politiezone Vlas Kortrijk nam deel aan een grootschalige gerechtelijke controleactie gericht op het bestrijden van grensoverschrijdende georganiseerde drugscriminaliteit. Federale politie controleerde de actie en werden 600 voertuigen en bestuurders gecontroleerd op 3 invalswegen van en naar Kortrijk.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De dames en de Sorop-timist Roselaar in Roeselaar organiseerden de voorbije periode tal van evenementen. Zo nodigde de Service Club professor Lieve de Mares uit voor een lezing over schermtijd en sociale media. En er was een filmavond in de City Scope in de Roeselaar. De evenementen leverden samen totaal 19.000 euro op en wordt gegeven aan een goede doel.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is op Wall Street maandag voor de derde handelsdag op rij fors gedaald. Het aandeel verloor 16,4%. Ondanks die terugval noteert het aandeel nog altijd ongeveer 50% boven de introductiekoers van $135, ruim €118 per aandeel.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
1: Taxi bestellen, taxi kust te bellen 0400 73 113.

0: Party Showdancers. Johan Veugelers, Vadim. Frans Divas, Silla en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: Recreatiedomeinen roepen ouders en schoolbegeleiders op om beter op hun kinderen te letten. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In verschillende recreatiedomeinen merken ze dat steeds meer kinderen verloren lopen en dat ouders of begeleiders vaak te laat reageren. We merken dat mensen vaker afgeleid zijn door hun smartphone, waardoor er minder toezicht of oplettendheid is voor hun kinderen, zegt schepen van sport Arnold Wittenberg van Hoogstraten Leeft.
5: Zo'n 50 familieleden en vrienden van Ronald Steyaert hebben hem herdacht. Steyaert en zijn gezin werden 47 jaar geleden vermoord door Freddy Orion bij een roofmoord. Dat Orion een enkelband krijgt en dat hij de gevangenis mag verlaten, maakt deze herdenking nog bitterder. Dat werd onlangs beslist dat hij de gevangenis mag verlaten en dat is voor hen onbegrijpelijk. Ik had nooit verwacht dat hij zou vrijkomen. Ik zit in de laatste rechterlijn van mijn leven en dat ons dat nog wordt aangedaan vind ik onbegrijpelijk, aldus de man.
4: Het centrum van As wordt momenteel vernieuwd, maar er zijn problemen met de klinkers in de Dorpstraat. Veel klinkers zijn beschadigd of liggen los, terwijl er niet eens bussen of vrachtwagens overrijden, hekelt oppositieraadslid Jan Baten van Anders. De burgemeester zegt dat de aannemer deze week nog de klinker zal vastleggen.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanmiddag is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Het blijft warm, maximaal van 24 tot 25 en zelfs 34 graden. Vanavond en vannacht is het de kans op onweer die stilaan verdwijnt. Het wordt helder of licht bewolkt met kans op temperaturen die zakken tot minimaal 16 en 20 graden.
3: Radio Ommeland.

Ik weet niet waar je bent en wat je nu doet. Het lijkt wel alsof je verdwaald bent in een land ver weg van hier. En hoe ik ook zoek, ik kom maar niet dichter in de buurt van jou. Het is alsof jij voor mij op de vlucht bent geslagen zonder kompas en zonder reisdoel. En toch heb ik het gevoel dat je me nodig hebt op die vlucht. Want die ene noodkreet die ik van je heb gekregen, neem ik serieus. Je boodschap was vaag, maar net duidelijk genoeg om te laten zien hoe serieus je bent. Je hebt me nodig, zei je. Daarom zoek ik stad en land af om je te vinden. Ik neem alle obstakels die maar te bedenken zijn. Ik ga door diepe dalen over hoge pieken op weg naar jou. Wat zou er toch gebeurd zijn met jou? Vraag ik me voortdurend af. Of is dit maar een boze droom? Het antwoord op die vraag weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik zo snel mogelijk bij jou moet zijn om je te helpen. Dus ik ga maar door, altijd onderweg. Nog één rivier die ik moet oversteken. Nog één brug te ver. Om met het schip dat ik al achter me had verbrand, uiteindelijk bij jou uit te komen. Als ik dat doel eerst maar eens bereik, want eenmaal die grens bereikt, kan ik alles aan en vind ik jou. Dan heb ik jou eindelijk weer in mijn armen. Maar dan moet ik wel eerst die grens weten op te zoeken. America met The Border.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 2 uur.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De zesvoudige moordenaar Freddy Orion is naar het forensische zorgcentrum in het Limburgse Rekum, deelgemeente van Lanaken, overgebracht. Dat wordt bevestigd aan de pers na 47 jaar in de gevangenis. Mocht hij de gevangenispoorten dus definitief achter zich dicht trekken. Orion zal in de gesloten afdeling van de instelling belanden en moet daar ook een enkel band dragen. Het is nu de bedoeling dat de instelling hem voorbereidt op terugkeer naar de maatschappij. We vragen nu sereniteit, zodat we onze opdracht kunnen optimaal uitvoeren, aldus de directeur. De man is ondertussen 78 jaar.

weten allebei maar al te goed dat het eigenlijk helemaal niet kan. Dat het verkeerd is wat we doen. Maar ja, we kunnen niet anders. Onze liefde is gewoon veel te sterk om er tegen te vechten. We kunnen het nu niet meer laten afkoelen. Elke dag zien we elkaar stiekem in een café hier in de buurt. Elke avond om 6:30 is het vaste prik. Dan weet ik dat zij er zit. We genieten dan van het uurtje dat we bij elkaar kunnen zijn. We houden elkaars handen vast. We praten wat. We maken voorzichtig al wat plannen. En ondertussen zorgen we ervoor dat de jukebox alleen maar onze favoriete liedje speelt. We weten wel dat we extra voorzichtig moeten zijn. We hebben allebei zo onze verplichtingen, zeg maar. Daarom mogen we ook niet al te veel verwachten van wat we hebben. Maar ja, we kunnen niet meer terug. En daarom zitten we hier in dit café avond aan avond. Een uurtje is alweer bijna voorbij. We moeten ieder onze eigen weg weer gaan. Zij naar haar huis, ik naar het mijne. Het doet pijn om haar in haar eentje weg zien te lopen. Maar het is niet anders. Eén ding houdt me op de been. Morgenavond, zelfde tijd, zelfde plek, dan zie ik haar weer. En zo zal het voorlopig wel blijven. Met mij en mevrouw Jones. Me en Mrs. Jones. Billy Paul.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de aanloop naar het Belgische kampioenschap Gravel dat deze zomer wordt betwist in Grobbendonk, heeft het lokale bestuur ex-profwielrenner, analist en tv-commentator Bert de Bakker uitgenodigd. Op vrijdag geeft de Bakker een lezing in de Volle Vaart.

0: adviezen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: Een man uit Laakdal is opgepakt voor stalking van een sekswerker. Op één dag belde hij haar maar liefst 474 keer op. Volgens het parket zouden de twee een relatie hebben gehad. Bij een huiszoeking nam de politie 6 gsm's, een USB-stick en meerdere herlaadkaarten in beslag. De man is ondertussen door de onderzoeksrechter onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten.
4: Haan is brand uitgebroken in watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef beperkt, maar de rook en het bluswater zorgden wel voor behoorlijk wat schade. De werking van de club ligt voorlopig stil.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Koning Filip en koning Mathilde zullen op vrijdag 26 juni deelnemen aan een herdenkingsceremonie voor de slachtoffers van een busongeval in Buggenhout, blijkt uit een mededeling van het Koninklijk Paleis. Het vorstenpaar zal aanwezig zijn bij de publieke ceremonie die plaatsvindt op het kerkplein van Buggenhout. Daarna volgt nog een privéontmoeting met slachtoffers, hun naasten en de eerste hulpverleners.
0: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

Het Twitch-event Mega Kids voor dinsdag in Scherpenheuvel-Zichem wordt afgelast. Mega Kids had 1600 kinderen van de sportregio Wingen-Demervallei moeten samenbrengen. Maar in de verwachte hitte vindt de organisatie het niet verantwoord.

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: installaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Voor jou. Goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oh, oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go.
4: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
5: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue en Koot Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 3:00.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In Willebroek is er eerder een dode otter aangetroffen in Broek de Meijer, de Nijer. Dat meldt de INBO, het Instituut Natuur en Bosonderzoek. De onderzoekers voerden een autopsie uit om meer te weten te komen over het lot van de otter, die een sterk bedreigde diersoort is.
0: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: jouw stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Mijn steekincident in het Antwerpse Rivierenhof is maandagavond rond 19.30 een 19-jarige jongeman zwaar gewond geraakt. Er was ruzie ontstaan met een groepje, bevestigde nog Wouter Bruins, woordvoerder van de politiezone Antwerpen.
1: Ommeland. Info@radioommeland.nl

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort!
8: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
10: Voor het eerst brengt Odyssee Hogeschool Aalst een zorgsimulator naar het ziekenhuis. Door in de kinderafdeling te kunnen oefenen op een hoogtechnologische pop, is het een realistische training in de vertrouwde omgeving. Zo klinkt het. Maandag en dinsdag is de mobiele zorgstimulator ook in het A-Zorg Assen ingezet. Het gaat om een proefproject dat eventueel verder kan uitgerold worden.
11: Vrijdagnacht raakte één persoon gewond bij een steekpartij aan de parking van winkelcentrum Basilix in Sint-Agatha-Berchem. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Dat meldt lokale politiezone Brussel-West.
10: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor 6 brandstichtingen. De feiten vonden plaats tussen november 2020 en oktober 2025. De man blijkt schuldig na onderzoek van verschillende camerabeelden, analyse van het gsm-toestel van de beklaagde en een huiszoeking. In Temse zijn 160 koeien aan de dood ontsnapt nadat hooi in de stal in brand is gevlogen. De landbouwer en zijn gezin hebben de brand grotendeels zelf geblust. De brandweer was aanwezig, maar moest vooral nablussen. Alle 160 jonge koeien die zich in de stal bevonden, bleven ongedeerd. De landbouwers merkten de beginnende brand gelukkig snel op en schoten onmiddellijk in actie.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Radio Ommeland.
14: Ommeland. Ommeland.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, de Korte Markt, 0477-63-43-52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Als je energiefactuur
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: als je oud van de groot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen om een land te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: De oorlog in Iran heeft de verkoop van luxe vastgoed in Dubai zware klappen gegeven. In mei werden er 19% minder huizen en appartementen verkocht. Ook een Vlaming van Best Luxuries Properties, Guy Penders, incasseerde een tikje en verwacht dit jaar voor 150 miljoen euro minder te verkopen. Intussen ligt ook het toerisme er plat. Hotels doen nu zelfs al acties. Voor wie hier woont, voor 200 euro mag je een nachtje gaan logeren.

gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Grasland is de grootste teelt in Vlaanderen. Maar minder bekend is dat het voor landbouwers van Geel en omgeving een erg intensieve teelt is die veel kennis vraagt. Het provinciale proefbedrijf Hooi Beekhoeve in Geel is een van de weinigen die in dat onderzoek gespecialiseerd is. Die positie wordt door investeringen nog versterkt.

0: plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: Onbekenden hebben koperen kruisen gestolen op de begraafplaats van Zuid-Leeuw, Lande en Linter. Ze hebben de graven ook beschadigd. De politie van de zone Geetevallei vraagt aan getroffenen om aangifte te doen, zodat alle diefstallen in kaart kunnen worden gebracht. Ook op de begraafplaats van de naburige stad Sint-Truiden zijn 19 kruisen verdwenen. Een dertiger uit Maasmechelen is door de rechter in Tongeren veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij een dorpsgenoot had aangevallen met een kapmes. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn schouder, borst en arm en kreeg een voorlopige schadevergoeding van meer dan €111.000 toegewezen. De dader had eerder ook al eens een familielid aangevallen met een mes. Volgende maand zwaait Samu Sociaal de deuren open voor een nieuw opvangcentrum in Ukkel. In het voormalige Armonea-rusthuis zullen 230 asielzoekers terecht kunnen. Het gaat vooral over gezinnen. In Weinigem woedde er donderdag een brand bij afvalverwerkingsbedrijf Bruco. Restafval had er vuur gevat. De brand veroorzaakte heel wat rook in de buurt. Er raakte niemand gewond. De politie riep wel op om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Goik heeft een standbeeld voor Piet Chris Peels onthuld in plattelandcentrum Paddenbroek. De pastoor en toegewijd lid van de Giro was ook grondlegger van Paddenbroek. Hij overleefde. overleed op 22 december 2024. Naast het standbeeld is ook een wandelroute van bijna 6 kilometer aan hem gewijd, langs de plekken die Piet nou aan het hart lagen.
8: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vanmiddag is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Het blijft warm, maximaal van 24 tot 25 en zelfs 34 graden. Vanavond en vannacht is het de kans op onweer die stilaan verdwijnt. Het wordt helder of licht bewolkt met kans op temperaturen die zakken tot minimaal 16 en 20 graden.
8: Dit is Radio Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Het Herentalse College van de Burgemeester en Schepen heeft een omgevingsvergunning toegekend aan de uitbreidingsplannen van het maatwerkbedrijf Caliber. Dat gebeurde toevallig precies op het moment dat minister Bob Beenders de werkplek voor personen met een arbeidsbeperking bezocht.

Welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Ex-Rode Duivel Raja Nangolan heeft via zijn advocaat Omar Oswidi gereageerd op de bijna aanrijding met een politievoertuig zaterdagavond in Randst. Zijn dochtertje belde hem in paniek op, ze voelde zich onwel en vroeg om haar naar het ziekenhuis te brengen, aldus nog de advocaat.

voel me als Romeo, die tot bloedens toe verslagen is. Maar denk niet dat ik mijn wonden laat zien aan anderen. Ach, het zijn maar woorden en schelden doet geen pijn. Ik krabbel me weer overeind. Tenminste, dat zeg ik maar tegen mezelf. Maar de werkelijkheid is dat het onafgebroken grauw en grijs is sinds jij bij me weg bent gegaan. Het regent onafgebroken en langzamerhand verzuip ik in die stormvloed. Nu ben ik altijd een echte vechter geweest. Maar nu denk ik toch echt de strijd maar op te gaan geven. Kijk, ik had natuurlijk wel het oude liedje afgemaakt van Ik hou van jou. Maar ik kan geen liefdesliedje meer zingen en het ook echt menen. Misschien heb ik er zelf wel naar gemaakt, maar zo ben ik nu eenmaal. Ik bekijk de foto's die je hebt achtergelaten. Herinneringen aan een heel ander leven. Sommige foto's maakten ons aan het lachen, andere aan het wenen. Maar ik heb ook nog die ene foto, waardoor jij mij hebt moeten verlaten. Ach, was die ene foto nu maar nooit gemaakt, was ik nu maar nooit in de verleiding getrapt. Maar ja, ik ben nu eenmaal een man en zulke dingen gebeuren dan gewoon. En dus ben jij ook je eigen weg gegaan. Hoe voelt dat nu als hij je omhelst en als hij de woorden zegt die ik eigenlijk zou willen zeggen? Kunnen we het nu echt niet nog een keer proberen? Ik zal al mijn leugens en mijn bedrog bij het vuilnis zetten en opnieuw beginnen, zolang het maar met jou is. Want ik blijf van je houden, voor eens en altijd. Bon Jovi, met

0: ettenprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdachte overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de politierechtbank van Aalst moest een tiener zich maandag verantwoorden voor een ernstig ongeval. De jongeman was op het moment van de feiten 16 jaar oud en had nog geen rijbewijs. Bovendien reed hij ook onder invloed van alcohol.

0: De serie Korte Moppen. Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in zit. Ik hou van haar. Daarom laat ik het groeien. Waarom gooit een dom blondje tijdens een spelletje de dobbelsteen tegen het plafond? Wie het hoogst gooit, mag beginnen. Bij een krantenverkoper? Ik kom de krant opzeggen. Begint u maar.
1: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station. Oh.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden.
1: Wat moet ik nu doen? Weer gaan werken. 76.281 euro, dat duizelingwekkende bedrag, moeten Lucien Koppers en Mariette Klerk uit Oost-Vlaamse Deurle bij Sint-Martens laten me ophoesten voor hun waterfactuur. De oorzaak is een lekkende buis in hun kruipkelder. Na het doorgeven van onze meterstand kregen mijn ouders al meteen een afbetalingsplan opgestuurd. Dit is nog niet menselijk, zegt nog zijn zoon of hun zoon Wim. De waterleverancier Faris belooft een compensatie, maar de eindfactuur kan nog altijd hoog uitvallen, blijkt.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw classic station.
3: Do you like it?
4: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
5: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: geïntegreerde fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Een 70-jarige bestuurster is om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein in Elsegem in Oost-Vlaanderen. Het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk ligt stil. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel. Volgens de burgemeester hebben getuigen gezien hoe de slagbomen al gesloten waren toen de vrouw met haar wagen op de sporen terechtkwam. In Huissen bij Kruisum heeft de storm een icoon vernield. De Huissen Koutermolen ligt verwoest op de grond. We gaan er alles aan doen om de molen te herstellen, aldus Jos Hoge. Hij heeft de molen meegerestaureerd en is ook een van de molenaars. Doge is samen met 7 andere molenaars de schade meteen gaan opmeten en die is helaas groot. Hij is echt verwoest. Ik weet niet toch of er nog veel te redden zal zijn. Het belangrijkste is vooral dat niemand gewond is geraakt.
3: De politie van Leuven hield een grote alcoholcontrole op 3 invalswegen. Tijdens die grootschalige alcoholcontrole zijn 6 bestuurders onmiddellijk hun rijbewijs kwijtgeraakt nadat ze positief getest hebben op alcohol of drugs. In totaal legden 1126 autobestuurders een test af op de Tiense Steenweg, de Nieuwe Mechelse Steenweg en de Brusselse Steenweg.
2: In de Rode Dreef in Marken heeft een passant een levenloos lichaam aangetroffen. Het ging om een Poolse man. De precieze omstandigheden zijn niet duidelijk, maar het parket ging meteen uit van een verdachte overlijden. De man werd gisteren om 16:30 gevonden aan een woning die wordt gerenoveerd. Het labo en de gerechtsdeskundigen kwamen ter plaatse. De straat was een 5-tal uur afgesloten voor alle verkeer.
3: Zaterdagavond zijn er met enkele uren tussentijd schoten gelost in de Brusselse gemeente Sint-Jans, Molenbeek en Jette. Dat meldt Belga en bevestigt de politiezone Brussel-West. Er vielen geen gewonden en werden geen verdachten aangehouden.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vanmiddag is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Het blijft warm, maxima van 24 tot 25 en zelfs 34 graden. Vanavond en vannacht is het de kans op onweer die stilaan verdwijnt. Het wordt helder of licht bewolkt met kans op temperaturen die zakken tot minimaal 16 en 20 graden.

0: 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden? Stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: De Amerikaanse nieuwsanker bij een lokale zender heeft live op televisie zijn ontslag aangekondigd. Hij liet zich daarbij kritisch uit. We moeten mensen uit hun bubbel halen, zei hij. Dustin Nolan werkte de voorbije 4 jaar als nieuwsanker bij een lokale tv-station in Davenport, Iowa. Hij presenteerde er het ochtendnieuws samen met zijn vrouw, Jenna. Vrijdagochtend begon hij het nieuws met een mededeling die hem duidelijk emotioneerde. Ik heb ervoor gekozen om de nieuwsindustrie te verlaten, zei de man. Voordat ik afscheid neem, wil ik nog even zeggen dat ik hoop dat iedereen die mij 's ochtends deel heeft laten uitmaken van jullie nieuws, beseft hoe belangrijk deze baan wel voor mij was.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Enkele creatieve leden van Raak in Licht door Kasterlee lanceren de gloednieuwe Mystery Fietszoektocht doorheen Kasterlee, Lichthaas en Tielen. De deelnemers kunnen vanaf 15 juni aan de hand van tips het mysterie van de vermoorde hond proberen op te lossen. De 6 verdachten klappen uit de biecht in filmpjes in sappige Kempers dialect, zegt Paul van Kleemput van Raak Lichtaard.
0: www.radioommeland.be.

Team 333, Taxi Kust, staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.

0: 0845 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te

0: Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer, in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciete parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Thomas Manhout en Sharon Samin gooiden opnieuw hoge ogen op het wereldkampioenschap hondenshow in het Italiaanse Bologna. Een Ontiolo, een Thai Bangkau, behaalde zelfs de wereldtitel. We fokken nu al 4 generaties kampioenen.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DHB Plus en FM.
1: Madonna heeft bekendgemaakt waarom de lang verwachte biografische film over haar leven nooit van de grond is gekomen. In een gesprekje met een magazine heeft de zangeres laten weten dat filmstudio Universal Pictures de stekker uit het project heeft getrokken vanwege budgettaire problemen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Driemaal stond hij op het podium. Toch ging het voorjaar ten huize Fretin de Boeken in als ergerniswekkend. Nu is de bladzijde omgedraaid en voert Milan Fretin zich weer volbloed sprinter. Mijn honger naar succes is groot, klinkt het aan de vooravond van de Hesse Pijl.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Morfio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
1: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitdaging. Baatsters verwacht je in Club Morfeo.
0: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: Tijdens Vlissingen Kermis namen zo'n 50 peuters en kleuters deel aan het WK loopfiets. De jongste kinderen legden een parcours af van 100 meter, de oudere deelnemers legden 150 meter af. Uiteindelijk kreeg iedereen wel een medaille. Elke deelnemer verscheen aan de start met een helm, een loopfiets en een startnummer in de regenboogkleur.
10: Zaterdagavond zijn er met enkele uren tussentijd schoten gelost in de Brusselse gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Jette. Dat meldt Belga en bevestigt de politiezone Brussel-West. Er vielen geen gewonden en werden geen verdachten aangehouden.
11: De heropening van het vleeshuis in Gent loopt enkele maanden vertraging op door een zeldzame vondst. Bij het ontmantelen van de dakconstructie blijken namelijk onderdelen daarvan verbonden via een dubbele pen- en gatverbinding. Een zeldzame techniek in Vlaanderen. In plaats van eind 2026 zou het gebouw nu pas eind maart 2027 kunnen heropenen.

0: rustig en erg zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen is het zeer warm met maxima van 30 tot zo'n 35 graden.
1: De grootste hit
2: aller tijden. Rock'n'roll is here to stay.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock'n'roll dreams come through. 104.

0: Vlaanderen, Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Politie heeft een opsporingsbericht verspreid en dat een 34-jarige man die terecht stond voor een poging tot moord in Anderlecht zijn enkelband had doorgeknipt vlak voor de Brusselse Correctie Rechtbank en maandag tot 15 jaar cel zou veroordelen. De beklaagde Bilal Hadouche stond onder elektronisch toezicht in voorrechtenis in deze zaak. Om 23 uur zondagavond knipte hij de enkelband door, was maandag niet aanwezig toen de rechtbank de straf uitsprak. De procureur vroeg zijn onmiddellijke aanhouding en de rechtbank doet nu de uitspraak.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar.

Ik sluit mijn ogen voor even maar en in een flits is het weer voorbij. Ik zie dingen voorbij gaan als in een droom. Ik zie de mooiste dingen, maar het is voorbij voor ik het weet. Het is hetzelfde oude liedje. We zijn gewoon maar een druppel in een eindeloze zee. We zijn slechts zandkorrels op de grond. Maar we willen dat niet zien. We denken dat we groter zijn dan we in werkelijkheid zijn. Want we kunnen ons wel uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Er is niets dat voor eeuwig is, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen tijd. En als zouden we het willen, er is niets en niemand die ons van dat einde afhoudt. Zelfs al het geld op aarde niet. We denken dat wij groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet meer dan een klein stofje dat meegenomen wordt door de wind. Dust in the wind. Kansas.

0: Gordijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: De heerlijkste en lekkerste frambozen.

0: Blauwe Bes La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de buurt van het Heldenplein in Wilderijk, Antwerpen, vond een schietincident plaats. Politie stelde de onmiddellijke omgeving een kogelinslag vast. Volgens de berichten raakte niemand gewond.
0: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie.
1: Ja, het goede nieuws is uit Jeremy Doku en zijn echtgenote Shireen zijn ouders geworden van hun eerste zoontje genaamd Praise. De Rode Duivel kreeg groen licht van de bond om naar Londen over te vliegen en de bevalling mee te maken. Hij zat door een luchtweginfectie sowieso al niet in de selectie van het WK-wedstrijd tegen Iran. Dinsdagavond vervoegde hij opnieuw zich bij de Rode Duivels.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.
4: In de toezicht deze toch.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Naast nieuwe sportinfrastructuur voor competitiezwemmers lanceert de stad Genk vanaf 1 juni ook een online ticketsysteem voor de bezoekers van

0: Het zwembad. Zwemmers kunnen voortaan via activiteiten.genk.be online tickets kopen en krijgen daarna een QR-code waarmee ze sneller binnen kunnen.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

me dat je niet boos op me wordt, pa, zegt ze voorzichtig. Ze haalt nog eens diep adem en aarzelt even. Ze weet zeker dat haar vader het niet leuk vindt wat ze hem gaat vertellen, maar ze zit niets anders op. Hij ziet zijn dochter eigenlijk nog steeds als het kleine meisje dat hij moest beschermen tegen de buitenwereld. Maar ja, kleine meisjes worden groot, ook al gaat dat bij de een wat sneller dan bij de ander. Toen ze een paar maanden geleden voor het eerst met een jongen thuis kwam, was haar vader daar absoluut niet blij mee. Hij had haar zelfs nog gewaarschuwd. Maar ja, welk tienermeisje luisterde nu naar de adviezen van haar vader? En nu heeft ze zich met die jongen in nesten gewerkt. Het gebeurde zomaar, zonder dat ze erbij nadachten. Ineens was ze zwanger. Het kindje dat je gaat krijgen wordt ons kindje, had haar vriend onmiddellijk beloofd. Hij vroeg haar zelfs ten huwelijk, zodat ze na de geboorte een echt gezinnetje zouden kunnen zijn. Ze zag er als een berg tegenaan, maar tegelijkertijd vertrouwde ze erop dat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen met zo'n kleine erbij. Haar vriendinnen vonden het maar niet. Laat die jongen, je bent nog veel te jong om nu al te trouwen en een gezinnetje te beginnen, hadden ze gezegd. Het had haar onzeker gemaakt en nu staat ze voor het moeilijkste moment in haar leven. Ze moet haar vader alles vertellen over de jongen met wie ze gaat trouwen en over de baby die ze krijgt, die ze per se zelf wil opvoeden. Ze zucht nog eens en kijkt haar vader diep in de ogen. Zo zelfverzekerd mogelijk zegt ze: pa, ik moet je iets belangrijks vertellen. En begin alsjeblieft niet meteen met het afsteken van een van die preken van je. Papa, don't preach, Madonna.

0: voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
0: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 8 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer, in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciete parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet €14 miljoen bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 76 12.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Radio Ommeland. 104.9 FM.

ik alles van tevoren maar geweten. Maar ja, niemand had me ooit gewaarschuwd. Niemand had me ooit iets gezegd over alle leugens die ze vertelde. Of over al die mannen die ze berooid en jankend had achtergelaten. Dus hoe kon ik nu weten hoe ze in werkelijkheid was? Maar niemand hoeft zich schuldig te voelen, hoor. Het maakt mij eigenlijk niets meer uit. Het is nu eenmaal gebeurd. En trouwens, ze zal niet zo snel andere mannen weer gaan teleurstellen. Want mocht je naar haar op zoek gaan, dan heb ik een boodschap voor je. Ze is er definitief vandoor gegaan. Eigenlijk wel vreemd dat niemand me van tevoren had gewaarschuwd. Want iedereen wist wie ze was en wat.

niet te zoeken. Je zult haar toch niet vinden. Want na alles wat ze mij heeft aangedaan, moest ik iets doen. Dus ga niet naar haar op zoek. Waar je ook zoekt, ze zal het toch niet meer zijn. She's not there. Santana.

0173 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren, vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjessorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Augusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Rode bes, blauwe bes. Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare. En gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met

0: oud-goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Goedemorgen, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, neem maar notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
4: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren, vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjessorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Augusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kook. Kunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Op zoek naar een goede carwash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
5: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 11 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjessorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks en verse hamburgers. Op de plaat gebakken, ter plaatse, op te eten, af te halen. Of ook geleverd in Blankenbergen, Uitkerken, Wenduinen en Zeebrugge. De Frietrevue, Visserstraat 55, Blankenbergen. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
4: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Rood Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op autos-dewulf.be.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Club Morfeo, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oh, oké, neem maar nota's, sleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo. Maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: Een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Mancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: Bes, Blauwe Bes.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.

0: adviezen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.